0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik kom bijzit?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik heb ook het zal in die moeilijkheid komen.
0: Kom, we zitten meer dan.
1: Nou.
0: Ja.